City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

Citydijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.

Licky Lee, Daniel Schuurman. Je beleeft het hier. Met het nummer I Follow Rivers, daarvoor nog Kensington en Stay. Het is donderdag 18 juni, dit is een nieuwe aflevering van De Ochtendshow. En is jouw humeur ook alweer wat beter geworden nu het mooie weer gaande is? Want we hebben toch aardig wat voor onze kiezer gehad, hè, zo de laatste week. Maar goed, het klinkt sowieso altijd warm op dit station. Zometeen Alex Warren, Find Place to Die. Eerst hier

0: studioreden.nl.
1: Het Bonte Schaapfestival heeft zondag opnieuw veel bezoekers naar Rheden getrokken. Tijdens de 5e editie waren er onder meer een nostalgische braderie, live optredens, een kindercircus en een kidsplein. De schaapskudde trok samen met de fanfare door het dorp en maakte een tussenstop bij Redenhof. Op het Van Leeuwenplein werden de Veluwse heideschapen traditioneel met de hand geschoren. Wethouder Cyriel Weijers hielp daarbij voor het eerst mee. De demonstratie trok veel belangstelling van het publiek.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

vorm van een goede vriend. Of misschien je ouders wel. Hero. Family of the Year hier bij Studio Reden. En dit is nou typisch zo'n nummer dat niet echt een grote notering had in de hitparades, maar wel heel veel bekendheid kreeg door de film Boyhood. Uit 2012 was hij trouwens alweer. Wat gaat de tijd alweer toch snel, hè? En als we het toch over tijd hebben, zometeen rond half hebben we zo de NOS headlines. En daarna nog heel veel lekkere muziek. Dit is Studio Reden met nu SW5.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten.

0: Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

mooie plaat achter elkaar. Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Daarvoor nog Jonas Blue en Melef en Edge of Desire. En daarvoor Alex Gaudino en What a Feeling. En heb je meegenomen het extra grote broodtrommeltje? Waarom zou je denken? Nou, het is vandaag picknickdag. Dus ik verwacht als goede collega dat je een grote trommel hebt meegenomen met extra lekkere broodjes, zodat je dat kan delen met je collega's. He, gezellig in de lood zitten samen of op het bankje buiten het bedrijf. Kortom, een en al gezelligheid. Dus onthoud picknickdag. Oké, met dit gezegd hebben, met picknick hoort natuurlijk ook mooi weer. Gaan we dat krijgen? Je hoort het zo meteen in het weerbericht. Eerst hier de Purple Disco Machine.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon flink. Het wordt 28 graden bij de Randmeren, tot lokaal 31 graden in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Door de hoge luchtvochtigheid en het gebrek aan wind voelt het nog enkele graden warmer aan. In de avond trekken mogelijk enkele pittige onweersbuien over de provincie. Ook vrijdag is het zonnig en broeierig warm. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van lokaal 34 graden. Later op de dag komt het plaatselijk tot een stevige onweersbui. Ook in het weekend blijft het broeierig warm, met temperaturen ruim boven de 30 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het Bonte Schaapfestival heeft zondag opnieuw veel bezoekers naar Rhede getrokken. Tijdens de 5e editie waren er onder meer een nostalgische braderie, live optredens, een kindercircus en een kidsplein. De schaapskudde trok samen met de fanfare door het dorp en maakte een tussenstop bij Rhedehof. Op het Van Leeuwenplein werden de Veluwse heideschapen traditioneel met de hand geschoren. Wethouder Cyriel Weijers hielp daarbij voor het eerst mee. De demonstratie trok veel belangstelling van het publiek.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: halverwege.
1: Ons succesduo Suzanne Freek met het nummer 2024 halverwege. En als je even een resume doet, hoe begon het nou eigenlijk? Nou ja, het begon bij plaatsen van covers op sociale media onder de naam De Minuut. En daar speelden ze allemaal van die covers. En moet je nu zien, hè? Ik bedoel, afgelopen maand stonden ze 10 keer in een vol Gelderdoom. Bizar wat er in die jaren kan gebeuren, hè? Nou, ze doen het goed. Heel veel respect heb ik voor ze, Suzanne Freek. Dus hier bij Studio Reden. Heb je hem trouwens al, onze Studio Reden app? Download hem snel, want dan heb je ons altijd in de broekzak. En je blijft op de hoogte van het laatste nieuws. En over het laatste nieuws gesproken, zometeen naar de West Headlines.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een kleine file in de regio. Onder andere op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Manerbroek en Veenendaal. 3 kilometer en ongeveer 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

James Morrison en Nothing Ever Hurts Like You. Nou ja, blijkbaar deed het toch wel iets pijn, maar dan aan de ogen. Dat zit namelijk zo. Tijdens de wedstrijd Nederland-Japan klaagden namelijk veel tv-kijkers op sociale media over de fel oranje shirts van Oranje. Sommigen vonden de fluoriserende kleur storend en hadden moeite met het lezen van rugnummers. Nou, Vodafone Ziggo en KPN erkennen het probleem. Volgens hun wijkt de nieuwe, bijna fluoriserende tint sterk af van de eerdere oranje shirts, waardoor sommige televisies moeite hebben met de kleur goed weer te geven. Nou, kijkers kunnen de kleurweergave verbeteren door de verzadiging en het contrast aan te passen. Nou ja, ook de kwaliteit van het tv-signaal speelt volgens KPN een rol. Volgens een expert dat uitlegt dat providers bij grote evenementen soms de beeldkwaliteit verlagen om meer kijkers tegelijkertijd te bedienen, wat dus weer invloed kan hebben op de kleurweergave. Ik moest zelf ook wel weer een beetje wennen aan die nieuwe oranje kleur, wat voor mij eigenlijk niet zo oranje is. Maar goed, dat ligt aan mijzelf. Dus tipje, zet de verzadiging even terug als je er last van hebt. Zometeen het weerbericht. Eerst hier Ray Valenay.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vandaag is het zonnig en droog zomerweer. De temperatuur stijgt met een matige zuidwestenwind naar 29 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op onweer toe. Ook het weekend verloopt flink warm, met 28 tot 31 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Soundful of Sound. Met het nummer Love is Everywhere. En dit is ook zo'n lekkere feel-good track in de ochtend. En hopelijk zullen er meer volgen, want straks hebben we nog uur nummer 3 van de ochtendshow. Maar eerst zometeen het NOS nieuws van 8 uur. En daarna zijn we gewoon weer lekker bij je terug. Terug in de tijd, maar niemand minder dan Aretha Franklin.

0: 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. En in de regio is het hier en daar aansluiten. Maar met name op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Malden en Boksmeer. 8 kilometer en een half uur extra. Er zijn gaten in het wegdek geconstateerd daar. Verder andere zaken, zoals file op de A2 naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 7 kilometer en 10 minuten. En de A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein. 7 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: Hij behoort tot een van de grote namen uit de EDM-wereld, David Guetta en Dangerous.
1: Daniel Schuurman.
0: En dit laatste uur van de ochtendshow openen we met Sambar en 12 to 12. Onderweg, another Future 54 Ultra en Talk to You. Maar eerst de Blues Brothers.

0: studioreden.nl.
1: Een kopstaartbotsing op de rotonde van de Arnhemse Straatweg en Noordlaan in Velp heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd. Rond 3:30 middagsuur moesten twee busjes plotseling remmen nadat een fietser onverwacht langsreed. Daarbij botste het achterste busje op zijn voorganger. Een van de voertuigen kon niet meer verder rijden en bleef op de rotonde staan. Daardoor ontstonden lange files en liep het verkeer in Velp enige tijd vast. Er raakte niemand gewond.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Luke Christopher en Lot to Learn. Nou hoeft Luke zelf niet zoveel meer te leren, want zijn vroegere muziek schreef hij zelf, die produceerde hij zelf, hij nam het zelf op. Hij bracht het zelf uit voordat hij een grote label had. Maar goed, het bracht me wel op de vraag, wat is nu eigenlijk de meest gekozen opleiding wereldwijd? Nou ja, hier heb ik een rijtje voor me staan. Ik heb het even laten uitzoeken. Op nummer 1, Business Administration. Zou niet mijn persoonlijke keuze zijn. Op nummer 2, Psychologie. Is ook niet helemaal mijn ding. Op nummer 3, Computer Science. Op nummer 4, Medicijnen. En op nummer 5, Rechten. Nou ja, ik ben zelf een beetje Spaans aan het leren, maar dat vind ik nog leuk tussen de bedrijven door. Maar daar hou ik het voorlopig ook bij. Dit is Studio Reden. Zo met de NOS Headlines. Daarna nog heel veel muziek. Maar ik vind het altijd...

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files zijn nog altijd flink aanwezig in de regio. Gelukkig blijft het daarbij. Verder zijn er momenteel geen bijzonderheden als ongelukken of pechgevallen. Maar goed, dagelijkse drukte. Wel bijvoorbeeld op de A2 naar Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg 5 kilometer, 10 minuten. Ook de A28 naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid, 10 minuten, 6 kilometer. En voor Ravenstein viel op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vanaf knooppunt Valburg 10 minuten over ongeveer 8 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

De zangeres staat bekend om haar eigenzinnige mix van R&B, soul en elektronische invloeden. En zo brak ze eind jaren 90 door en viel ze eigenlijk altijd op door haar unieke stijl en stemgeluid. Dit was Trick Me van Kelly's op je radio. Wat gaat het weer de komende dagen doen? Je hoort het zo meteen in het weerbericht. Eerst hier Ginger Ninja en Sunshine.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het zonnig en droog zomerweer. De temperatuur stijgt met een matige zuidwestenwind naar 29 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op onweer toe. Ook het weekend verloopt flink warm, met 28 tot 31 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Uit de jaren 80, de Britse band King en werd geleid door zanger Paul King. En ze stonden bekend om een new wave pop sound. Dat was echt zo'n periode in de jaren 80. Een opvallende stijl in het tijdperk van MTV. Ja, toen kwamen die videoclips er. En ik heb net even de clips stiekem weer even teruggekeken. Ja, ze hadden best wel wat visuals erin zitten. Dat was best wel uniek in die tijd. En een beetje rauwe graffiti, autowrakken. Je kent het wel, maar het blijft een iconische plaat. Lover Pride dus op je radio. Zit er bijna op. De ochtendshow zometeen na 9 uur hebben we, zoals gebruikelijk, Absolute Classics. Wij spreken elkaar volgende week weer met een nieuwe aflevering. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik heb nog voor je Ruben Hillen en 20 Seconds.

0: 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want 2 doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is op zijn retour. De files worden alweer korter. In de regio merk je dat bijvoorbeeld op de A2 naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en Everdingen nog wel een file, maar korter dan eerst. Nu nog maar 8 kilometer en 10 minuten. Verder de A28 naar Zwolle. Voor Zwolle-Zuid 8 kilometer, een klein kwartiertje nog. En op de A50 naar Os file tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Op de Frederikusschool in Velp werd de liefde gevierd voor juf Marleen en meester Ricardo, die recentelijk trouwden met hun partners. Leerlingen en collega's verrasten hen met een feestelijke ceremonie vol muziek en applaus. Meester Ricardo vond het geweldig om de bruiloft opnieuw te beleven, terwijl juf Marleen nerveus maar blij was met de organisatie van de leerlingen. Charlie en Vera, beide uit hogere groepen, hielpen met de versiering en waren blij voor hun meester en juf, die nu als getrouwd koppel verder gaan.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een drone-aanval van Oekraïne. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten.

0: oosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog langzamer in de regio. Onder andere op de A2 naar Utrecht tussen Geldermals en Everdingen. 4 kilometer en 5 minuten. En ook de A12 naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen staat in beeld. 4 kilometer, daar ben je 10 minuten langer bezig momenteel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het zonnig en droog zomerweer. De temperatuur stijgt met een matige zuidwestenwind naar 29 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op onweer toe. Ook het weekend verloopt flink warm, met 28 tot 31 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Doral Negens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost, behalve de A50 van Arnhem naar Os. De vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is nog 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 van Arnhem naar de grens. Tussen Zevenaar en Duitsland heb je 10 minuten oponthoud. En op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. Tussen Epe en Heerde sta je daardoor vast. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland staat er file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens door controles. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle is bij Heerden een ongeluk gebeurd. Dat kost je 10 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Your Love.
1: Richard Klopper.
0: Goedemiddag. En welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Het is donderdagmiddag en we gaan tussen nu en 1 uur de mouwen weer lekker opstropen. Onderweg Daddy Yankee, Kensington. Eerst is het tijd voor Don Henley, The Boys of Summer.

0: studioreden.nl.
1: Bij een woning aan de Merwedestraat in Velp-Zuid heeft woensdag rond 5:30 s'avonds u de brand gewoed. Uit de woning kwam rook, waarna de brandweer werd ingezet. Wat er precies heeft gebrand en hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Nadat het vuur onder controle was, controleerden brandweerlieden de woning en werd het pand geventileerd om de rook af te voeren. Daarna werd de woning veilig verklaard en overgedragen aan de bewoners. De brand trok veel bekijks van omwonenden.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

In het broodrommeltje eigenlijk helemaal niks, want Daddy Yankee was in de house. Dat was Dura, het is 10:30 geweest. Studio Reden, lunchpakket eet smakelijk. Daarvoor Kensington Stay. En daarvoor de man van de Eagles, Don Henley, The Boys of Summer. Wat hebben we klaarstaan voor je? Direct, die komt er zo dadelijk aan. We gaan eerst een strike gooien. Studio Reden.

kan het je niet garanderen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En ik moet je eerlijk bekennen, als er een struikelcompetitie is, dan win ik die met glans, dat weet ik zeker. Daarvoor was het Strike. En nog even terugkomend op Shaggy, die we eerder in het programma hadden zitten. Die gaat namelijk optreden morgen in Düsseldorf om 8 uur in de Mitsubishi Electric Hall. Ja, die informatie had ik klaar liggen, maar ik was het vergeten. Het is bijna 12:30, straks de hoofdwinder van het nieuws. En dit is YouTube.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole sta je in de file op de A12 vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Locked Out of Heaven. Nou, dat klopt mooi uit, want hij komt naar Nederland. Hè. Niet allemaal tegelijk gaan gillen. Nee, niet doen. 2, 4, 5 en 7 juli gaat hij optreden in de Johan Cruijff Arena. Er zijn nog een paar kaarten te verkrijgen, dus je moet er op tijd bij zijn. Straks het weer met Jan van Gelderen. We hebben ook nog de kantineknallen. We gaan eens op zoek naar een kerel voor Olivia Dien.

kinderen buiten zijn lekker. En dan klinkt het toch allemaal heel anders, hè? Die dikke gele taxi van de Counting Crows. Hij was een beetje vies. We hebben hem opgepoetst. Dat moet af en toe eens in zoveel tijd, hè. Diegene die we ook hebben opgepoetst is onze weerman. Die zit in zijn weerkamertje te glanzen aan alle kanten. Je hoort hem zo meteen met het weer voor Ede Roosendaal. Dat alles naar Ariana Grande en Justin Bieber. Stock with

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig en droog zomerweer. De temperatuur stijgt met een hooguit matige zuidwestenwind naar 29 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op onweer toe. Ook het weekend verloopt flink warm, met 28 tot 31 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Zo dachten ze erover in 1979, maar dat is natuurlijk niet meer het geval. Hè? Dit waren McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Die Whitehead die is nooit tot aan zijn eind gekomen in 2004. Hij was bezig met zijn SUV te repareren voor zijn woning. Ja, de SUV bedoel ik dan. Hè. Is die onder vuur genomen. De dader volgens mij hebben ze nooit gepakt. En in 2006 is McFadden overleden. Kantine Relp slot voor deze donderdagmiddag. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van het lunchpakket. En wij sluiten af vandaag met John Travolta en Olivia Newton-John. Tot morgen.

0: Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech zijn er 3 rijstroken dicht. Ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem, sta je voor de Duitse grens 10 minuten in de file door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je bij knooppunt Grijshoort door een pechgeval 10 minuten oponthoud. 3 rijstroken zijn er dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat het vast voor de Duitse grens door controles. Dat kost je ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht staat ook nog steeds een vrachtwagen met pech. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort kost dat je een kwartier extra. 3 rijstroken zijn dicht. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat bij de afrit Kerkdriel ook een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files op de wegen in Gelderland. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat het vast tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Het duurt waarschijnlijk tot 3 uur voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat voor de grens file door controles. Je hebt daar 10 minuten op onthoud. Van Duitsland naar Utrecht staat het vast bij knooppunt Grijshoort door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een kwartier. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je ook 10 minuten vast voor knooppunt Waterberg. En van Eindhoven naar Arnhem, ook op de A50, heb je 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef. Daar heb je een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud. Het rijdt langzaam tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. En tot zover de ANWB.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten langer over. En het rijdt langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht doe je er ook 5 minuten langer over voor de afrit Kerkdriel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat op steeds meer wegen in de file, want de spits begint. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Maar op de A2 heb je al wel een kwartiertijdverlies van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A50 van Arnhem naar Oss sta je 10 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Van Eindhoven naar Arnhem heb je ook 10 minuten oponthoud op de A50. Dat is voor knooppunt Bankhoef. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je een half uur in de file bij Boksmeer. Dat komt door asfaltschade daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op de Frederikusschool in Velp werd de liefde gevierd voor juf Marleen en meester Ricardo, die recentelijk trouwden met hun partners. Leerlingen en collega's verrasten hen met een feestelijke ceremonie vol muziek en applaus. Meester Ricardo vond het geweldig om de bruiloft opnieuw te beleven, terwijl juf Marleen nerveus maar blij was met de organisatie van de leerlingen. Charlie en Vera, beide uit hogere groepen, hielpen met de versiering en waren blij voor hun meester en juf, die nu als getrouwd koppel verder gaan.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Ja, mooie plaat. Major Lazer en Light It Up hier op Studio Reden. Wij gaan een lichtje schijnen op de flits uit het verleden. Dan gaan we naar het jaar 1927, bijna 100 jaar geleden. Volgend jaar is het zover. De Amerikaanse posterijen brengen een postzegel uit met een beeld erop van The Spirit of St. Louis en de naam Charles Lindbergh. Het was de eerste keer dat de naam van een levend persoon op een Amerikaanse postzegel staat. Met de postzegel werden de prestaties van de luchtvaartpionier Charles Lindbergh geëerd. Ja, dat was niet meer dan terecht natuurlijk. En dan in 1955 was het op 18 juni de laatste datum in het jaar waarop de normale waarnemingshoogte 1,5 meter boven de grond fors is voorgekomen. De verschillende plaatsen in Groningen en de Drentse registreerden een minimumtemperatuur van een min 0,8 graden. Dus dat is ook weer een gebeurtenis apart. Op 18 juni, vorst. Ja, hey, hoe bestaat dat? Na IJsheilige ook nog, hè?

beetje country-achtige sound, hè? Stella Lefty in Boston. Een countryprogramma zou zijn, dan zou die ook niet bestaan, kan ik je zeggen. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30 hier op Studio Reden. Maar eerst Bruce Hornsby and The Range. En dit nummer vult ik vroeger als kind altijd mee met de blokfluit. Jawel, ik kreeg het voor elkaar. Dit is The Way It Is op Studio Reden.

0: Bolstij een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Verder wordt het langzaam steeds wat drukker op de weg. De meeste files die leveren nu zo'n 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studiorijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nick Cayen en Six Season hier op Studio Reden. Hey, ik weet niet hoe het met jou is, maar jouw werkdag zit er bijna op, denk ik, zo zoetjes aan. Voor vele vier in ieder geval. Ik zou zeggen, nog heel even volhouden. En terwijl je nog eventjes dat laatste half uurtje bikkelt, of nog even onderuit gaat, even denken van nou, ik heb genoeg gedaan van vandaag. Dat kan ik me ook helemaal voorstellen. En even lekker een bakje erbij. Gewoon even rustig aan, bakje koffie of bakje thee of wat dan ook. Altijd lekker natuurlijk. En ja, de socials van Studio Reden zijn ook niet ver weg. Hè? Als ik kijk even op Facebook, X en Instagram. Daar zijn we te vinden als Studio Reden zijn. Dan kun je ons liken, ons volgen. En natuurlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw regio. Dus hoe mooi is dat? En laat ook jouw bericht horen aan ons. Reageer op de berichten. Vinden we ook leuk.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het zonnig en droog zomerweer. De temperatuur stijgt met een hooguit matige zuidwestenwind naar 29 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op onweer toe. Ook het weekend verloopt flink warm, met 28 tot 31 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

sommige culturen zijn zo, als je hem hard genoeg schreeuwt, dan kom je er wel. Shout to the Top en Style Council. Dit was hem, Spitsuur deel 1. Maar niet getrut, zonder 51 zijn we uiteraard weer bij jou terug met het tweede deel van de show. Ik laat jullie nu achter met deze prachtplaat van Son Milieu en Dark Before the Dawn. Heel graag tot straks, na het nieuws van 5 uur. Okay.

0: 5 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumenten en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in Gelderland in volle gang met precies 100 kilometer in totaal. De volgende wegen vallen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss voor Renkum een kwartier op onthoud. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Er staat daar 8 kilometer file met een half uur vertraging. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Dit gebeurde tussen Elst en Westervoort. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bij een woning aan de Merwedestraat in Velp-Zuid heeft woensdag rond 5:30 avonds de brand gewoed. Uit de woning kwam rook, waarna de brandweer werd ingezet. Wat er precies heeft gebrand en hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Nadat het vuur onder controle was, controleerden brandweerlieden de woning en werd het pand geventileerd om de rook af te voeren. Daarna werd de woning veilig verklaard en overgedragen aan de bewoners. De brand trok veel bekijks van omwonenden.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Joe brengt ons bij de flits uit het verleden. Ja hoor, we gaan naar het jaar 1991, want toen bestond het Eureka-project 5 jaar. Nou, wat was dat nou? Het Eureka-project was een project dat de ontwikkeling van hoogwaardige technieken in Europa moest stimuleren. Het 5-jarig bestaan werd gevierd met een enorme lasershow in Rotterdam en keyboard-virtueus Vangelis speelde daar de muziek bij. Nou, ik weet niet of je Vangelis kent, maar het is echt spectaculair. En dan die lasershow erbij. Ik heb dat toen gezien. Ja, ik ben erbij geweest. Hoe mooi is dat? Ja, dat was echt ontzettend gaaf. Dus ja, het staat ook nog op YouTube. Dus mocht je dat toen de tijd niet hebben kunnen zien, dan heb je nog een herkansing. Het staat er gewoon op. Wij gaan door nu met muziek. Dan hebben we straks de Sugar Babes, Round and Round. Justin Bieber is in aantocht en die maakt vrienden. Dat doet hij vooral op Facebook en op social media natuurlijk. Friends en natuurlijk hebben we zometeen Clarence Clemens met You're a Friend of Mine. Nou, misschien heeft u het ook wel over Justin Bieber. Wie zal het zeggen? Je hoort in ieder geval nu op Studio Reden.
1: Studio Reden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumenten en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang met 100 kilometer file in totaal en 20 meldingen. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 20 minuten extra reistijd. A12 Utrecht-Duitse grens voor Zevenaar ook 20 minuten oponthoud. A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein rijdt langzaam over 12 kilometer en dat kost je een kwartier. En de meeste vertraging in Gelderland op dit moment op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velpenbroek. Tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file door een ongeluk en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Ja, gezellig zo'n dinnerparty. En als jij aan het eten bent, eet smakelijk trouwens. En geniet ervan natuurlijk. Ik heb zometeen ook nog even iets lekkers te eten dat ik zometeen ga krijgen, heb ik al begrepen. Ze hebben iets besteld, maar ze verrassen me weer eens vandaag. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. We gaan het meemaken en we gaan ervan genieten natuurlijk. Waar ik jullie van ga laten genieten is lekkere muziek natuurlijk. Alan Clark is onderweg met Hold On, dus nog heel even volhouden. En Pat Benatar komt er ook aan met Love is a Battlefield. En dat is toch ook wel waar. Liefde is hartstikke mooi. Maar als je dan toch een mindere tijd hebt, dan lijkt het af en toe wel een slagveld. Maar goed, het gaat alle kanten op. Maar we gaan van het positieve uit. Pat Benatar nu op Studio Deden.
1: Dit is Spitsuur.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien, verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op enkele onweersbuien opnieuw toe. Ook het weekend verloopt flink warm, met 28 tot 31 graden. Daarbij schijnt de zon geregeld. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

5 brengt ons aan het eind van het tweede deel van Spitsuur. Maar niet getreurd, zometeen schrijf ik bij jou aan tafel. Kijken wat jij op tafel hebt gezet in het derde deel van de show. Dus wat mij betreft dan ook heel graag tot straks na het nieuws van 6 uur. Tot zo!

0: 6 uur. Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Perzische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 25 minuten extra reistijd. Op de A28 Amersfoort-Zwolle sta je vast tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. En ook bij knooppunt Hattemerbroek, maar dan op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Heerde-Zuid en Hattemerbroek 25 minuten vertraging. Op diezelfde A50, maar dan richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 12 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Op de Frederikusschool in Velp werd de liefde gevierd voor juf Marleen en meester Ricardo, die recentelijk trouwden met hun partners. Leerlingen en collega's verrasten hen met een feestelijke ceremonie vol muziek en applaus. Meester Ricardo vond het geweldig om de bruiloft opnieuw te beleven, terwijl juf Marleen nerveus maar blij was met de organisatie van de leerlingen. Charlie en Vera, beide uit hogere groepen, hielpen met de versiering en waren blij voor hun meester en juf, die nu als getrouwd koppel verder gaan.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd.

0: kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Steeds dichterbij komen we bij het weerbericht van Jan van Gelder. Hij schuift elk moment aan. Maar we gaan eerst naar Ellie Goulding. En zij zingt het nummer Burn hier bij Spitsuur op Studio Reden.

0: Goedenavond, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond blijft het nog lang warm, maar neemt de kans op een plaatselijke onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien verspreid over de provincie. De minima liggen rond 19 graden. Morgen volgt de heetste dag van de week, met middagtemperaturen oplopend naar 34 of zelfs 35 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de namiddag en avond neemt de kans op enkele onweersbuien opnieuw toe. Ook het weekend verloopt flink warm met 28 tot 31 graden. Daarbij schijnt de zon geregeld. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Icehouse. Dit was hem spitsuur voor deze donderdag. Fijn dat jullie erbij waren. Onwijs gezellig. Morgenochtend word je gewekt door Daniel Schuurman. Nee, dat is niet waar. Richard Klopper gaat het morgen doen om 6 uur. Dus die zet de wekker. En hij verzorgt ook nog een keer de lunch voor je om 12 uur. Dus steun hem erbij. En ik spreek je heel graag weer in een nieuwe uitzending. Tot gauw. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Arnhem richting Duitse grens. Bij de grenscontrole staat een kwartier extra reistijd. En op de A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Alfred Elspeet staat een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden ook 10 minuten onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Geniet

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.